0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Ierse vechter gaf in zijn partij tegen Max Holloway al na ruim een minuut op vanwege een blessure aan zijn been. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, McGregor begon de wedstrijd in Las Vegas nog agressief met een trap, maar direct daarna ging het mis. Hij had zichtbaar moeite om te blijven staan. Tegenstander Max Holloway merkte die fysieke problemen direct op en hield in terwijl hij de scheidsrechter aankeek. Na iets meer dan een minuut besloot McGregor dat hij niet verder kon en staakte de strijd. De Ier verliet strompelend de arena en stond na afloop niemand te woord. Op sociale media liet hij weten dat de blessure volkomen onverwacht kwam en dat hij fit aan het gevecht was begonnen. Het gevecht was de eerste officiële partij voor McGregor sinds 2021. De afgelopen jaren kwam de voormalig kampioen vaker in het nieuws door incidenten buiten de sport en fysieke ongemakken, waaronder een eerdere schorsing na het missen van dopingcontroles. Ondanks de korte duur van het gevecht zorgde de rentree voor een uitverkocht huis en een recordopbrengst voor de organisatie. Of dit het definitieve einde van zijn sportieve carrière is, is nog niet bekend. De UFC-wereld heeft in ieder geval verslagen gereageerd op deze vroege anticlimax.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische tennisspeelster Linda Noskova heeft de prestigieuze vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. In een Tsjechische finale versloeg zij haar landgenote en goede vriendin Karolina Mugova. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio. Voor Noskova is dit haar allereerste Grand Slam titel. De overwinning zorgde voor veel emoties op de baan en ook op de tribune. Na afloop liet de winnares weten dat alle vreugdetranen en het harde werk het uiteindelijk helemaal waard zijn geweest. Moskova bedankte haar opponenten en benadrukte dat ze samen geschiedenis hebben geschreven. Tegenstander Mugova, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor de finale van haar landgenoten. Mugova gaf na de spannende eindstrijd toe dat het resultaat hard aankwam, maar sprak desondanks erg lovende woorden over de winnares. Ze noemde Noskova een geweldig persoon die die titel volledig heeft verdiend. De finale bracht ook mooie herinneringen boven aan 40 jaar geleden, toen er voor het laatst twee Tsjechische speelsters in de eindstrijd stonden. Negenvoudig winnares Martina Navratilova, die destijds in die finale speelde, keek toe vanaf de tribune en hield het eveneens niet droog. Noskova eerde tijdens de wedstrijd ook haar overleden moeder met een kushandje naar boven en bedankte haar aanwezige familie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Oh,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt direct met zijn succesvolle coach Bob Corby. Na een samenwerking van 8 jaar kiest de tweevoudige Olympisch kampioen voor een nieuwe richting. En dat heeft geleid tot onbegrip bij de coach. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de 76-jarige Corby komt het besluit van Stolz totaal onverwacht. De Amerikaan deed tot voor kort nog gewoon mee aan het zomerprogramma, maar gaf enkele weken geleden aan te willen overstappen naar een andere trainer. Ja, en Corby laat weten dat hij nog altijd verbijsterd en geschokt is door het nieuws. Hij probeert de beslissing te begrijpen, maar de breuk komt voor hem als een complete verrassing. Stolz legt uit dat hij vooral naar de lange termijn kijkt. Hoewel hij Corby omschrijft als een uitstekende coach die hem enorm heeft geholpen, wil de schaatser zich nu al richten op zijn plannen tot het jaar 2034. Stolz geeft aan dat hij niet weet hoe lang zijn voormalige coach nog door wil gaan met zijn werk. Daarom start hij liever nu al met een nieuwe opzet. De samenwerking begon toen Stolz 18 jaar oud was en heeft het duo sindsdien grote successen gebracht. Onder leiding van Corby pakte de schaatser wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter, de wereldtitel allround en het zilver op het WK sprint. Het absolute hoogtepunt volgde eerder dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar won Stolz goud op de 500 en 1000 meter en pakte hij zilver op de 1500 meter. Ja, en wie zijn nieuwe coach wordt, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos kiest voor een voorzichtige aanpak bij de terugkeer van Ruben van Bommel in de hoofdmacht. Hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het oefenduel tegen het Poolse Raków, omdat de technische staf geen enkel risico wil nemen na zijn langdurige blessureleed. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel staat inmiddels 10 maanden aan de kant en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. De vleugelaanvaller liep in september vorig jaar een zware kruisbandblessure op tijdens een competitiewedstrijd tegen Ajax en is sindsdien niet meer in actie gekomen voor de Eindhovenaren. Hoewel hij niet meedeed aan de oefenwedstrijd, zette hij wel een nieuwe stap in zijn herstel door diezelfde dag mee te trainen met de selectie van Jong PSV. Bos laat weten dat de club absoluut niet overhaast te werk wil gaan met Van Bommel. Volgens de oefenmeester heeft de aanvaller een zeer zware blessure achter de rug en wordt er niet gepusht om zijn randtrain met een dag of een week te versnellen. De trainer benadrukt dat werkelijk alles moet kloppen bij deze revalidatie. De keuze om hem te laten trainen in plaats van te laten spelen is een bewuste tactiek. Bos legt uit dat de staf tijdens trainingen de controle over de fysieke situaties houdt, terwijl die controle in een wedstrijd ontbreekt. De eerste groepstraining bij de belofte is volgens de trainer in elk geval goed verlopen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verdediger Maxime Dekker vertrekt bij AZ. De 22-jarige speler heeft aangegeven dat hij op zoek gaat naar een nieuwe club om zo meer speelminuten te kunnen maken. Dekker stroomde destijds door vanuit de jeugdopleiding naar de eerste selectie van de Alkmaarders. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om een vaste basisplaats te veroveren. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger kijkt desondanks zonder wrok terug op zijn periode in Alkmaar. Hij laat weten dat hij de club niet kwalijk neemt en dat het volgens hem geen zin heeft om andere dingen te verwijten. Dekker richt zich nu volledig op zijn eigen spel en de zaken waar hij zelf invloed op heeft. De afgelopen 2 jaar heeft hij naar eigen zeggen te weinig gespeeld in het eerste elftal, waardoor hij nu klaar is voor een nieuw avontuur. Wat de exacte reden is dat hij die laatste stap naar de basis niet kon zetten, vindt de voetballer zelf lastig te verklaren. Waar de toekomst van de centrale verdediger ligt, is nog onduidelijk. Er is inmiddels concrete interesse getoond vanuit zowel binnen- als buitenland. Dekker geeft zelf de voorkeur aan een langer verblijf in de Nederlandse competitie. Maar hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze zal vallen op de club met het beste sportieve plan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs vrezen voor grote problemen met het elektrisch vermogen tijdens de komende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Door het gebrek aan zware remzones op het Belgische circuit is het voor de motoren lastig om de batterij voldoende op te laden. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso waarschuwt dat rijders grote delen van een ronde zonder extra elektrisch vermogen kunnen komen te zitten. Zonder deployment valt de auto terug op de verbrandingsmotor van 540 pk. Volgens Alonso moeten coureurs strategisch kiezen waar ze de energie inzetten om te voorkomen dat ze in de snelle tweede sector van het circuit volledig zonder vermogen zitten. De zorgen van de Spanjaards die worden gedeeld in de paddock. Max Verstappen en Oliver Berman verwachten eveneens een zware uitdaging op het gebied van energiemanagement, vergelijkbaar met de situatie op het circuit van Silverstone. Na Spa-Francorchamps worden ook de circuits van Monza en Suzuka onder de huidige motorreglementen als problematisch bestempeld. De organisatie achter de Formule 1 heeft inmiddels stappen gezet om het probleem in de toekomst aan te pakken. Om de afhankelijkheid van de batterijenergie te verkleinen, verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor vanaf de komende jaren van een 50-50 verdeling naar een 60% vermogen uit de traditionele motor en 40% uit het elektrische deel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud heeft de Nederlandse titel marathonskater veroverd. De Olympisch kampioene reed in Oldebroek solo over de streep en pakte 3 rondes voorsprong op de rest van het veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Groenewoud stond aan de start als de grootste titelkandidaat en maakte die status volledig waar. De rest van het veld was geheel kansloos tegen haar aanvalsdrift. Haar ploeggenote Sophia Schilder legde uiteindelijk beslag op de 2e plaats. Groenewoud reed al eerder enkele skielerwedstrijden, waaronder een 3-daagse wedstrijd die haar humeur destijds flink vergalde. Groenewoud liet toen duidelijk weten dat ze houdt van actie en ontsnappingen om een marathon levendig te houden, in plaats van een peloton dat alleen maar afwacht op een eindsprint. Ze stoorde zich destijds aan de passieve tactiek van concurrenten zoals Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten reed en daarom bewust gokte op de sprint. In Oldebroek kreeg de Zaanlander rijdster de aanvalskoers waar ze op hoopte. Terwijl Groenewoud solo wegreed, ontstond er achter een tactische strijd om het zilver. Ja, Schilder die profiteerde optimaal van de situatie. Ze wist eveneens te ontsnappen, pakte 2 ronden voorsprong op de rest van de achtervolgers en stelde zo dus de 2e plaats veilig. Ja, en met deze dubbelslag heeft de formatie van Albert Heijn Zaanlander het podium in Overijssel volledig naar de hand gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Ierse vechter gaf in zijn partij tegen Max Holloway al na ruim een minuut op vanwege een blessure aan zijn been. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, McGregor begon de wedstrijd in Las Vegas nog agressief met een trap, maar direct daarna ging het mis. Hij had zichtbaar moeite om te blijven staan. Tegenstander Max Holloway merkte die fysieke problemen direct op en hield in terwijl hij de scheidsrechter aankeek. Na iets meer dan een minuut besloot McGregor dat hij niet verder kon en staakte de strijd. De Ier verliet strompelend de arena en stond na afloop niemand te woord. Op sociale media liet hij weten dat de blessure volkomen onverwacht kwam en dat hij fit aan het gevecht was begonnen. Het gevecht was de eerste officiële partij voor McGregor sinds 2021. De afgelopen jaren kwam de voormalig kampioen vaker in het nieuws door incidenten buiten de sport en fysieke ongemakken, waaronder een eerdere schorsing na het missen van dopingcontroles. Ondanks de korte duur van het gevecht zorgde de rentree voor een uitverkocht huis en een recordopbrengst voor de organisatie. Of dit het definitieve einde van zijn sportieve carrière is, is nog niet bekend. De UFC-wereld heeft in ieder geval verslagen gereageerd op deze vroege anticlimax.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Tsjechische tennisspeelster Lena Noskova heeft de prestigieuze vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. In een Tsjechische finale versloeg zij haar landgenote en goede vriendin Karolina Mugova. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio. Voor Noskova is dit haar allereerste Grand Slam titel. De overwinning zorgde voor veel emoties op de baan en ook op de tribune. Na afloop liet de winnares weten dat alle vreugdetranen en het harde werk het uiteindelijk helemaal waard zijn geweest. Noskova bedankte haar opponenten en benadrukte dat ze samen geschiedenis hebben geschreven. Tegenstander Mugova, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor de finale van haar landgenoten. Mugova gaf na de spannende eindstrijd toe dat het resultaat hard aankwam, maar sprak desondanks erg lovende woorden over de winnares. Ze noemde Noskova een geweldig persoon die de titel volledig heeft verdiend. De finale bracht ook mooie herinneringen boven aan 40 jaar geleden, toen er voor het laatst twee Tsjechische speelsters in de eindstrijd stonden. Negenvoudig winnares Martina Navratilova, die destijds in die finale speelde, keek toe vanaf de tribune en hield het eveneens niet droog. Noskova eerde tijdens de wedstrijd ook haar overleden moeder met een kushandje naar boven en bedankte haar aanwezige familie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging al bijna een half uur tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Vertraging van 20 minuten. En door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwe Dijk en knooppunt Gorkum

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz breekt direct met zijn succesvolle coach Bob Corby. Na een samenwerking van 8 jaar kiest de tweevoudige Olympisch kampioen voor een nieuwe richting. En dat heeft geleid tot onbegrip bij de coach. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de 76-jarige Corby komt het besluit van Stolz totaal onverwacht. De Amerikaan deed tot voor kort nog gewoon mee aan het zomerprogramma, maar gaf enkele weken geleden aan te willen overstappen naar een andere trainer. Ja, en Corby laat weten dat hij nog altijd verbijsterd en geschokt is door het nieuws. Hij probeert de beslissing te begrijpen, maar de breuk komt voor hem als een complete verrassing. Stolz legt uit dat hij vooral naar de lange termijn kijkt. Hoewel hij Corby omschrijft als een uitstekende coach die hem enorm heeft geholpen, wil de schaatser zich nu al richten op zijn plannen tot het jaar 2034. Stolz geeft aan dat hij niet weet hoe lang zijn voormalige coach nog door wil gaan met zijn werk. Daarom start hij liever nu al met een nieuwe opzet. De samenwerking begon toen Stolz 18 jaar oud was en heeft het duo sindsdien grote successen gebracht. Onder leiding van Corby pakte de schaatser wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter, de wereldtitel allround en het zilver op het WK sprint. Het absolute hoogtepunt volgde eerder dit jaar tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar won Stolz goud op de 500 en 1000 meter en pakte hij zilver op de 1500 meter. Ja, en wie zijn nieuwe coach wordt, dat is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Zon is op.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV-trainer Peter Bos kiest voor een voorzichtige aanpak bij de terugkeer van Ruben van Bommel in de hoofdmacht. Hij ontbrak in de wedstrijdselectie voor het oefenduel tegen het Poolse Rakuf, omdat de technische staf geen enkel risico wil nemen na zijn langdurige blessureleed. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bommel staat inmiddels 10 maanden aan de kant en wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten. De vleugelaanvaller liep in september vorig jaar een zware kruisbandblessure op tijdens een competitiewedstrijd tegen Ajax en is sindsdien niet meer in actie gekomen voor de Eindhovenaren. Hoewel hij niet meedeed aan de oefenwedstrijd, zette hij wel een nieuwe stap in zijn herstel door diezelfde dag mee te trainen met de selectie van Jong PSV. Bos laat weten dat de club absoluut niet overhaast te werk wil gaan met Van Bommel. Volgens de oefenmeester heeft de aanvaller een zeer zware blessure achter de rug en wordt er niet gepusht om zijn rantrain met een dag of een week te versnellen. De trainer benadrukt dat werkelijk alles moet kloppen bij deze revalidatie. De keuze om hem te laten trainen in plaats van te laten spelen is een bewuste tactiek. Bos legt uit dat de staf tijdens trainingen de controle over de fysieke situaties houdt, terwijl die controle in een wedstrijd ontbreekt. De eerste groepstraining bij de belofte is volgens de trainer in elk geval goed verlopen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. Nou, bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verdediger Maxime Dekker vertrekt bij AZ. De 22-jarige speler heeft aangegeven dat hij op zoek gaat naar een nieuwe club om zo meer speelminuten te kunnen maken. Dekker stroomde destijds door vanuit de jeugdopleiding naar de eerste selectie van de Alkmaarders. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om een vaste basisplaats te veroveren. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger kijkt desondanks zonder wrok terug op zijn periode in Alkmaar. Hij laat weten dat hij de club niet kwalijk neemt en dat het volgens hem geen zin heeft om andere dingen te verwijten. Dekker richt zich nu volledig op zijn eigen spel en de zaken waar hij zelf invloed op heeft. De afgelopen 2 jaar heeft hij naar eigen zeggen te weinig gespeeld in het eerste elftal, waardoor hij nu klaar is voor een nieuw avontuur. Wat de exacte reden is dat hij die laatste stap naar de basis niet kon zetten, vindt de voetballer zelf lastig te verklaren. Waar de toekomst van de centrale verdediger ligt, is nog onduidelijk. Er is inmiddels concrete interesse getoond vanuit de zowel binnen- als buitenland. Dekker geeft zelf de voorkeur aan een langer verblijf in de Nederlandse competitie, maar hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze zal vallen op de club met het beste sportieve plan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen. Door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-coureurs vrezen voor grote problemen met het elektrisch vermogen tijdens de komende Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Door het gebrek aan zware remzones op het Belgische circuit is het voor de motoren lastig om de batterij voldoende op te laden. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso waarschuwt dat rijders grote delen van een ronde zonder extra elektrisch vermogen kunnen komen te zitten. Zonder deployment valt de auto terug op de verbrandingsmotor van 540 pk. Volgens Alonso moeten coureurs strategisch kiezen waar ze de energie inzetten om te voorkomen dat ze in de snelle tweede sector van het circuit volledig zonder vermogen zitten. De zorgen van de Spanjaard die worden gedeeld in de paddock. Max Verstappen en Oliver Berman verwachten eveneens een zware uitdaging op het gebied van energiemanagement, vergelijkbaar met de situatie op het circuit van Silverstone. Na Spa-Francorchamps worden ook de circuits van Monza en Suzuka onder de huidige motorreglementen als problematisch bestempeld. De organisatie achter de Formule 1 heeft inmiddels stappen gezet om het probleem in de toekomst aan te pakken. Om de afhankelijkheid van de batterijenergie te verkleinen, verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor vanaf de komende jaren van een 50-50 verdeling naar een 60% vermogen uit de traditionele motor en 40% uit het elektrische deel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij knooppunt Gorkum, er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam, door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt de Brechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij knooppunt Tichelaar 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud heeft de Nederlandse titel marathonskaten veroverd. De Olympisch kampioene reed in Oldebroek solo over de streep en pakte 3 rondes voorsprong op de rest van het veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Groenewoud stond aan de start als de grootste titelkandidaat en maakte die status volledig waar. De rest van het veld was geheel kansloos tegen haar aanvalsdrift. Haar ploeggenote Sophia Schilder legde uiteindelijk beslag op de tweede plaats. Groenewoud reed al eerder enkele skielerwedstrijden, waaronder een driedaagse wedstrijd die haar humeur destijds flink vergalde. Groenewoud liet toen duidelijk weten dat ze houdt van actie en ontsnappingen om een marathon levendig te houden, in plaats van een peloton dat alleen maar afwacht op een eindsprint. Ze stoorde zich destijds aan de passieve tactiek van concurrenten zoals Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten reed en daarom bewust gokte op de sprint. In Oldebroek kreeg de Zaanlander rijdster de aanvalskoers waar ze op hoopte. Terwijl Groenewoud solo wegreed, ontstond er achter een tactische strijd om het zilver. Ja, Schilder die profiteerde optimaal van de situatie. Ze wist eveneens te ontsnappen, pakte 2 ronden voorsprong op de rest van de achtervolgers en stelde zo dus de tweede plaats veilig. Ja, en met deze dubbelslag heeft de formatie van Albert Heijn Zaanlander het podium in Overijssel volledig naar de hand gezet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20 een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia 8 kilometer file. Op de N62 Borselen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is uitgelopen op een grote teleurstelling. De Ierse vechter gaf in zijn partij tegen Max Holloway al na ruim een minuut op vanwege een blessure aan zijn been. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, McGregor begon de wedstrijd in Las Vegas nog agressief met een trap, maar direct daarna ging het mis. Hij had zichtbaar moeite om te blijven staan. Tegenstander Max Holloway merkte die fysieke problemen direct op en hield in terwijl hij de scheidsrechter aankeek. Na iets meer dan een minuut besloot McGregor dat hij niet verder kon en staakte de strijd. De Ier verliet strompelend de arena en stond na afloop niemand te woord. Op sociale media liet hij weten dat de blessure volkomen onverwacht kwam en dat hij fit aan het gevecht was begonnen. Het gevecht was de eerste officiële partij voor McGregor sinds 2021. De afgelopen jaren kwam de voormalig kampioen vaker in het nieuws door incidenten buiten de sport en fysieke ongemakken, waaronder een eerdere schorsing na het missen van dopingcontroles. Ondanks de korte duur van het gevecht zorgde de rentree voor een uitverkocht huis en een recordopbrengst voor de organisatie. Of dit het definitieve einde van zijn sportieve carrière is, is nog niet bekend. De UFC-wereld heeft in ieder geval verslagen gereageerd op deze vroege anticlimax.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is losse geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog. Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoopend Terbrechtseplein. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem door werkzaamheden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische tennisspeelster Linda Noskova heeft de prestigieuze vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen. In een Tsjechische finale versloeg zij haar landgenote en goede vriendin Karolina Mugova. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio. Voor Noskova is dit haar allereerste Grand Slam titel. De overwinning zorgde voor veel emoties op de baan en ook op de tribune. Na afloop liet de winnares weten dat alle vreugdetranen en het harde werk het uiteindelijk helemaal waard zijn geweest. Noskova bedankte haar opponenten en benadrukte dat ze samen geschiedenis hebben geschreven. Tegenstander Mugova, die wordt gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, verloor de finale van haar landgenoten. Mugova gaf na de spannende eindstrijd toe dat het resultaat hard aankwam, maar sprak desondanks erg lovende woorden over de winnares. Ze noemde Noskova een geweldig persoon die de titel volledig heeft verdiend. De finale bracht ook mooie herinneringen boven aan 40 jaar geleden, toen er voor het laatst twee Tsjechische speelsters in de eindstrijd stonden. Negenvoudig winnares Martina Navratilova, die destijds in die finale speelde, keek toe vanaf de tribune en hield het eveneens niet droog. Noskova eerde tijdens de wedstrijd ook haar overleden moeder met een kushandje naar boven en bedankte haar aanwezige familie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27. 2 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi wil in 2030 meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt de teambaas Mattia Binotto. Volgens hem draait het project om een geduldige en lange opbouw... en nadrukkelijk niet om snelle resultaten op de korte termijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Audi maakt aan het begin van 2026 zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1... nadat het de plek van Sauber op de startgrid had overgenomen. En Binotto zegt dat de eerste seizoenen vooral bedoeld zijn om de organisatie... verder op te bouwen. Daarbij kijkt de leiding niet alleen naar de prestaties op de baan, maar juist naar de ontwikkeling van het team achter de schermen. Aan de auto en de krachtbron werken inmiddels ongeveer 1400 mensen, terwijl ruim 100 medewerkers tijdens de raceweekenden actief zijn. Volgens de Italiaanse teambaas ligt de eerste belangrijke tussenstap rond 2028. Rond die periode verwacht Audi opnieuw een duidelijke sprong vooruit te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel blijft echter onveranderd. En dat is namelijk een team neerzetten dat kan strijden om het wereldkampioenschap in 2030. Audi staat na de eerste 9 Grand Prix's van het seizoen op plek 9 in het constructeurskampioenschap. Het team verzamelde 6 punten via Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg wacht nog altijd op zijn eerste puntjes voor Audi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid, snelheid van de auto en de Honda-motor te wensen over, met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan, zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen, maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn en daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie zich in die periode wel blijft ontwikkelen en de achterstand daardoor verder oploopt. Toch noemt hij het een juiste beslissing, omdat het team eerst de problemen goed wil begrijpen voordat er nieuwe onderdelen aan de auto worden toegevoegd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid en snelheid van de auto en de Honda-motor laten te wensen over. Met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan. Zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen. Maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn. En daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie zich in die periode wel blijft ontwikkelen en de achterstand daardoor verder oploopt. Toch noemt hij het een juiste beslissing, omdat het team eerst de problemen goed wil begrijpen voordat er nieuwe onderdelen aan de auto worden toegevoegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior heeft een onverwachte wending gekregen toen een jonge amateurscheidsrechter uit het publiek werd gehaald om de wedstrijd te leiden. Het gaat om de 20-jarige Quinn Vught. Zij zat aandachtig te kijken naar het duel, stond even later binnen de lijnen in het tenue van de scheidsrechter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Officiële scheidsrechter Edwin van der Graaf liep een beenblessure op, kon niet verder. Teammanager van FC Dordrecht, Roman Bussum, keek om zich heen en vroeg Vught om in te vallen voor de rest van de wedstrijd. Hij kreeg een tenue en dat moest allemaal een hele korte tijd. Hij leende voetbalschoenen van zijn broer en kon aan de slag. Nou is Vught ook gewoon scheidsrechter, want hij fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde klasse van het amateurvoetbal, maakt deel uit van de talentpool van de KNVB en in het nieuwe seizoen gaat hij ook als vierde official aan de slag bij wedstrijden in de Eredivisie voor vrouwen. Terugkijken dan. Vught kijkt terug op een bijzondere ervaring. Hij vertelt dat hij geen tijd had om zenuwachtig te worden. Hij moest direct beginnen. En volgens hem was het een mooie leerschool om 40 minuten lang tussen de profs te staan. Hij had geen microfoontje. Hij werkte met een signaal op zijn arm voor de assistenten. En hij moest ook andere looplijnen gebruiken dan die gewend was. En voor Vught verliep zo'n zaterdagmiddag oefenduel dus heel anders dan gepland. Hij kwam eigenlijk als toeschouwer. Hij kwam kijken naar zijn broertje. Die speelde bij FC Dordrecht, was al gewisseld in de wedstrijd. Maar hij vertrok dus met een ervaring die hij als scheidsrechter niet snel zal vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kerstverse aanwinst van PSV, Sven Mijnans, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn afgeketste transfer van vorig jaar. Middenvelder had destijds al naar Eindhoven willen verhuizen, maar zag die droom toen stranden, omdat AZ niet wilde meewerken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijnans zegt dat hij destijds het gevoel had klaar te zijn voor een volgende stap. Hij dacht dat spelen voor PSV hem verder zou kunnen helpen in zijn ontwikkeling en mogelijk ook richting het WK van 2026. Volgens de middenvelder had een seizoen bij PSV met ook Champions League voetbal invloed kunnen hebben op zijn kansen om in beeld te komen bij Oranje. Afgeketste transfer was volgens Mijnans een moeilijke periode. Hij vertelt dat de teleurstelling groot was, omdat het zijn eerste grote transfer had kunnen worden. En hij vond dat hij daar vorig jaar al klaar voor was, voor die stap naar Eindhoven. Toch besloot hij zich daarna te richten op AZ. Dat is iets wat hij dan zelf nog kon beïnvloeden. En dat leverde uiteindelijk een ijzersterk seizoen op, waarin zijn productiviteit verder werd opgeschroefd en AZ de KNVB-beker won. Middenvelder kijkt daardoor met gemengde gevoelens terug op het mislopen van die eerste poging tot transfer. Inmiddels speelt Mijnans dus alsnog voor PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract tot medio 2031. Ja, en hij ziet die overstap nog altijd als een volgende stap in zijn carrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is een half uur. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A7 Groningen-Duitse grens door de controles een half uur vertraging tussen Oudeschans en de Duitse grens. En op de A76 Geleen-Duitse grens een half uur vertraging en 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax lijkt helemaal rond met voetbalclub Al Hilal over de overstap van Marcos Leonardo. Pijlen zijn definitief gericht op een snelle komst van de Braziliaanse aanvaller. Nadat de onderhandelingen over deze transfer in een grote stroomversnelling zijn geraakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfersom, in eerste instantie werd gesproken over 25 miljoen euro. Maar nu lijkt die transfersom lager uit te vallen. Ajax gaat voor Leonardo naar verluid tussen de 17,5 en 19 miljoen euro betalen. Voormalig aanvaller van zowel het Portugese Benfica als het Braziliaanse Santos wordt in de Johan Cruijff Arena gelinkt aan een contractduur van 4 seizoenen. Leonardo maakte in de zomer van 2024 voor 40 miljoen euro de overstap van Benfica naar Al Hilal. Maar daar moet hij vertrekken, want er moet ruimte gemaakt worden voor andere spelers. Braziliaanse aanvaller was de afgelopen 2 seizoenen zeker trefzeker in dienst van zijn huidige club. 82 officiële duels speelde hij en hij maakte 48 goals. Met de overstap vervult Leonardo zijn eigen wens ook om terug te keren naar Europa. Persoonlijk akkoord tussen speler en club lijkt inmiddels bereikt. Verplichte medische keuring is nog de allerlaatste formele stap op het programma. Voordat de overstap op papier definitief en dus officieel is afgerond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging. Net zoveel vertraging is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleybalsters treffen Italië in de kwartfinales van de Nations League. Oranje plaatsen zich voor de finale week, ondanks een nederlaag tegen Servië.

0: in de wedstrijd. Verloor ze ook alle drie. Zevende plaats uiteindelijk het resultaat. En daarom in de kwartfinales ook direct een zware tegenstander. Italië eindigde als tweede in de voorronde en behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Italiaans ploeg is regerend wereld- en olympisch kampioen en won bovendien drie van de laatste vier edities van de Nations League. Voor Nederland betekent plaatsing voor de kwartfinales wel dat het doel van de voorronde bereikt is. Finale week bestaat uit de beste 8 landen van de Nations League. Wordt gespeeld trouwens in Macau. En daar krijgt Oranje dus de kans om zich te meten met één van de sterkste volleyballanden en ploegen ter wereld.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat het helemaal stil tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein over 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Kan beter omrijden over de A13. Op de afsluitdijk de A7 richting Heerenveen tussen Brezandijk en Kornwerderzand 3 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. Veel vertraging bij de Duitse grens.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft opnieuw toegeslagen op Wimbledon door zijn titel op het heilige gras succesvol te verdedigen. Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in Londen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De partij kende een spannend moment toen Zverev in de derde set uitgleed, last kreeg van zijn rechterknie. De Duitser kon de wedstrijd wel vervolgen, maar Sinner wist juist daarna het verschil te maken. Sinner had na afloop ook mooie woorden over voor zijn Duitse tegenstander, maar sprak op de persconferentie vooral zijn hoop uit dat Carlos Alcaraz snel terugkeert op de tennisbanen. Spaanse nummer 3 van de wereld miste het toernooi door een hardnekkige polsblessure. En volgens Sinner heeft de tennissport Alcaraz hard nodig. Al geniet de Italiaan ook van de concurrentie met andere jonge talenten. Die strijd motiveert hem om steeds harder te blijven werken. Met zijn tweede opeenvolgende Wimbledon-titel voegt Sinner opnieuw een groot succes toe aan zijn carrière. Hij is pas 24, de Italiaan, maar hij pakte zijn vijfde Grand Slam-titel. En is de tiende man in het open tijdperk die erin slaagt om de Wimbledon-titel te verdedigen. Winst in Londen betekent extra veel voor Sinner, omdat hij een moeilijke periode kende. Hij werd in de tweede ronde van Roland Garros namelijk uitgeschakeld. En dat is voor hem ongewoon vroeg geweest.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg. En tot een uur of 3 is afwisselend per rijstrook maar 1 rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De extreme hitte in de Tour de France zorgt voor een flinke discussie over de toekomst van het wielrennen. Nadat een etappe vanwege de verzengende temperaturen al is ingekort, eist nu de rennersvakbond CPA structurele aanpassingen aan de wielerkalender. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de vakbond moeten organisatoren en ploegen samen om tafel om ritten in de zomer voortaan veel vroeger te laten beginnen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het vroeger laten beginnen van etappes. Zo kan het peloton de zwaarste hitte tijdens de koers vermijden. Hoewel de Internationale Wielerunie UCI al een speciaal hitteprotocol heeft voor extra verkoeling, vindt de bond dat er fundamentele veranderingen nodig zijn om de veiligheid van de renners te garanderen. En ook vanuit het peloton klinkt er luide kritiek op de koersen tijdens de heetste uren van de dag. Tadej Pogacar, dat is de drager van de gele trui, pleit zelfs voor drastische maatregelen. Hij geeft aan dat hij de complete wielerkalender het liefst zou omgooien om beter rekening te houden met het extreme weer. En hij stelt dan voor om etappes vroeger in de ochtend te laten beginnen. De toerdirecteur Christian Preudon tempert de verwachting over zo'n vroege start, omdat het logistiek ingewikkeld is om renners bijvoorbeeld al om 5 uur 's ochtends te wekken. Wel erkent hij dat besluiten zoals het inkorten van etappes simpelweg noodzakelijk zijn geworden door die uitzonderlijke hitte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Ook hier is de rechterrijstrook dicht, maar daardoor heb je 40 minuten vertraging. Omrijden kan over de A13. En tot slot de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi wil in 2030 meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt de teambaas Mattia Binotto. Volgens hem draait het project om een geduldige en lange opbouw... en nadrukkelijk niet om snelle resultaten op de korte termijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Audi maakt aan het begin van 2026 zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1... nadat het de plek van Sauber op de startgrid had overgenomen. En Binotto zegt dat de eerste seizoenen vooral bedoeld zijn om de organisatie... verder op te bouwen. Daarbij kijkt de leiding niet alleen naar de prestaties op de baan, maar juist naar de ontwikkeling van het team achter de schermen. Aan de auto en de krachtbron werken inmiddels ongeveer 1400 mensen, terwijl ruim 100 medewerkers tijdens de raceweekenden actief zijn. Volgens de Italiaanse teambaas ligt de eerste belangrijke tussenstap rond 2028. Rond die periode verwacht Audi opnieuw een duidelijke sprong vooruit te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel blijft echter onveranderd. En dat is namelijk een team neerzetten dat kan strijden om het wereldkampioenschap in 2030. Audi staat na de eerste 9 Grand Prix's van het seizoen op plek 9 in het constructeurskampioenschap. Het team verzamelde 6 punten via Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg wacht nog altijd op zijn eerste puntjes voor Audi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid en snelheid van de auto en de Honda-motor laten te wensen over. Met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan. Zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen. Maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn. En daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior heeft een onverwachte wending gekregen toen een jonge amateurscheidsrechter uit het publiek werd gehaald om de wedstrijd te leiden. Het gaat om de 20-jarige Quinn Vught. Zij zat aandachtig te kijken naar het duel, stond even later binnen de lijnen in het tenue van de scheidsrechter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Officiële scheidsrechter Edwin van der Graaf liep een beenblessure op, kon niet verder. Teammanager van FC Dordrecht, Roman Bussum, keek om zich heen en vroeg Vught om in te vallen voor de rest van de wedstrijd. Hij kreeg een tenue en dat moest allemaal een hele korte tijd. Hij leende voetbalschoenen van zijn broer en kon aan de slag. Nou is Vught ook gewoon scheidsrechter, want hij fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde klasse van het amateurvoetbal, maakt deel uit van de talentpool van de KNVB. En in het nieuwe seizoen gaat hij ook als vierde official aan de slag bij wedstrijden in de Eredivisie voor vrouwen. Terugkijken dan. Vught kijkt terug op een bijzondere ervaring. Hij vertelt dat hij geen tijd had om zenuwachtig te worden. Hij moest direct beginnen. En volgens hem was het een mooie leerschool om 40 minuten lang tussen de profs te staan. Hij had geen microfoontje. Hij werkte met een signaal op zijn arm voor de assistenten. En hij moest ook andere looplijnen gebruiken dan die gewend was. En voor Vught verliep zo'n zaterdagmiddag oefenduel dus heel anders dan gepland. Hij kwam eigenlijk als toeschouwer. Hij kwam kijken naar zijn broertje. Die speelde bij FC Dordrecht, was al gewisseld in de wedstrijd. Maar hij vertrok dus met een ervaring die hij als scheidsrechter niet snel zal vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: wint op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kerstverse aanwinst van PSV, Sven Mijnans, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn afgeketste transfer van vorig jaar. Middenvelder had destijds al naar Eindhoven willen verhuizen, maar zag die droom toen stranden, omdat AZ niet wilde meewerken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijnans zegt dat hij destijds het gevoel had klaar te zijn voor een volgende stap. Hij dacht dat spelen voor PSV hem verder zou kunnen helpen in zijn ontwikkeling en mogelijk ook richting het WK van 2026. Volgens de middenvelder had een seizoen bij PSV met ook Champions League voetbal invloed kunnen hebben op zijn kansen om in beeld te komen bij Oranje. Afgeketste transfer was volgens Mijnans een moeilijke periode. Hij vertelt dat de teleurstelling groot was, omdat het zijn eerste grote transfer had kunnen worden. En hij vond dat hij daar vorig jaar al klaar voor was, voor die stap naar Eindhoven. Toch besloot hij zich daarna te richten op AZ. Dat is iets wat hij dan zelf nog kon beïnvloeden. En dat leverde uiteindelijk een ijzersterk seizoen op, waarin zijn productiviteit verder werd opgeschroefd en AZ de KNVB-beker won. Middenvelder kijkt daardoor met gemengde gevoelens terug op het mislopen van die eerste poging tot transfer. Inmiddels speelt Mijnans dus alsnog voor PSV. Hij tekende in Eindhoven een contract tot medio 2031. Ja, en hij ziet die overstap nog altijd als een volgende stap in zijn carrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hier heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax lijkt helemaal rond met voetbalclub Al Hilal over de overstap van Marcos Leonardo. Pijlen zijn definitief gericht op een snelle komst van de Braziliaanse aanvaller. Nadat de onderhandelingen over deze transfer in een grote stroomversnelling zijn geraakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfersom, in eerste instantie werd gesproken over 25 miljoen euro. Maar nu lijkt die transfersom lager uit te vallen. Ajax gaat voor Leonardo naar verluid tussen de 17,5 en 19 miljoen euro betalen. Voormalig aanvaller van zowel het Portugese Benfica als het Braziliaanse Santos wordt in de Johan Cruijff Arena gelinkt aan een contractduur van 4 seizoenen. Leonardo maakte in de zomer van 2024 voor 40 miljoen euro de overstap van Benfica naar Al Hilal. Maar daar moet hij vertrekken, want er moet ruimte gemaakt worden voor andere spelers. Braziliaanse aanvaller was de afgelopen 2 seizoenen zeker trefzeker in dienst van zijn huidige club. 82 officiële duels speelde hij en hij maakte 48 goals. Met de overstap vervult Leonardo zijn eigen wens ook om terug te keren naar Europa. Persoonlijk akkoord tussen speler en club lijkt inmiddels bereikt. Verplichte medische keuring is nog de allerlaatste formele stap op het programma. Voordat de overstap op papier definitief en dus officieel is afgerond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten op onthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleybalsters treffen Italië in de kwartfinales van de Nations League. Oranje plaatsen zich voor de finale week, ondanks een nederlaag tegen Servië in de laatste wedstrijd van de voorronde. Eindigde uiteindelijk als zevende op de ranglijst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploeg van de bondscoach Felix Kozlovski kende een sterke slotfase van de groepsfase. Er werd gewonnen van Frankrijk, Tsjechië en Duitsland. Maar tegen Servië lukte het dus niet om die reeks voor te zetten. Oranje kwam eigenlijk in geen van de drie sets echt in de wedstrijd. Verloor ze ook alle drie. Zevende plaats uiteindelijk het resultaat. En daarom in de kwartfinales ook direct een zware tegenstander. Italië eindigde als tweede in de voorronde en

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. En knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Van de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles een uur extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft opnieuw toegeslagen op Wimbledon door zijn titel op het heilige gras succesvol te verdedigen. Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in Londen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Partij kende een spannend moment toen Zverev in de derde set uitgleed, last kreeg van zijn rechterknie. De Duitser kon de wedstrijd wel vervolgen, maar Sinner wist juist daarna het verschil te maken. Sinner had na afloop ook mooie woorden over voor zijn Duitse tegenstander, maar sprak op de persconferentie vooral zijn hoop uit dat Carlos Alcaraz snel terugkeert op de tennisbanen. Spaanse nummer 3 van de wereld miste het toernooi door een hardnekkige polsblessure. En volgens Sinner heeft de tennissport Alcaraz hard nodig. Al geniet de Italiaan ook van de concurrentie met andere jonge talenten. Die strijd motiveert hem om steeds harder te blijven werken. Met zijn tweede opeenvolgende Wimbledon-titel voegt Sinner opnieuw een groot succes toe aan zijn carrière. Hij is pas 24, de Italiaan, maar hij pakte zijn vijfde Grand Slam-titel. En is de tiende man in het open tijdperk die erin slaagt om de Wimbledon-titel te verdedigen. Winst in Londen betekent extra veel voor Sinner, omdat hij een moeilijke periode kende. Hij werd in de tweede ronde van Roland Garros namelijk uitgeschakeld. En dat is voor hem ongewoon vroeg geweest.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big lady.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles 50 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De extreme hitte in de Tour de France zorgt voor een flinke discussie over de toekomst van het wielrennen. Nadat een etappe vanwege de verzengende temperaturen al is ingekort, eist nu de Rennersvakbond CPA structurele aanpassingen aan de wielerkalender. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de vakbond moeten organisatoren en ploegen samen om tafel om ritten in de zomer voortaan veel vroeger te laten beginnen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het vroeger laten beginnen van etappes. Zo kan het peloton de zwaarste hitte tijdens de koers vermijden. Hoewel de Internationale Wielerunie UCI al een speciaal hitteprotocol heeft voor extra verkoeling, vindt de bond dat er fundamentele veranderingen nodig zijn om de veiligheid van de renners te garanderen. En ook vanuit het peloton klinkt er luide kritiek op de koersen tijdens de heetste uren van de dag. Tadej Pogacar, dat is de drager van de gele trui, pleit zelfs voor drastische maatregelen. Hij geeft aan dat hij de complete wielerkalender het liefst zou omgooien om beter rekening te houden met het extreme weer. En hij stelt dan voor om etappes vroeger in de ochtend te laten beginnen. De toerdirecteur Christian Preudon tempert de verwachting over zo'n vroege start, omdat het logistiek ingewikkeld is om renners bijvoorbeeld al om 5 uur 's ochtends te wekken. Wel erkent hij dat besluiten zoals het inkorten van etappes simpelweg noodzakelijk zijn geworden door die uitzonderlijke hitte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 duur je een uur langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi wil in 2030 meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt de teambaas Mattia Binotto. Volgens hem draait het project om een geduldige en lange opbouw... en nadrukkelijk niet om snelle resultaten op de korte termijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Audi maakt aan het begin van 2026 zijn debuut als fabrieksteam in de Formule 1... nadat het de plek van Sauber op de startgrid had overgenomen. En Binotto zegt dat de eerste seizoenen vooral bedoeld zijn om de organisatie... verder op te bouwen. Daarbij kijkt de leiding niet alleen naar de prestaties op de baan, maar juist naar de ontwikkeling van het team achter de schermen. Aan de auto en de krachtbron werken inmiddels ongeveer 1400 mensen, terwijl ruim 100 medewerkers tijdens de raceweekenden actief zijn. Volgens de Italiaanse teambaas ligt de eerste belangrijke tussenstap rond 2028. Rond die periode verwacht Audi opnieuw een duidelijke sprong vooruit te kunnen zetten. Het uiteindelijke doel blijft echter onveranderd. En dat is namelijk een team neerzetten dat kan strijden om het wereldkampioenschap in 2030. Audi staat na de eerste 9 Grand Prix's van het seizoen op plek 9 in het constructeurskampioenschap. Het team verzamelde 6 punten via Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg wacht nog altijd op zijn eerste puntjes voor Audi.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adrian Newey erkent dat Aston Martin de feedback van de coureurs niet altijd goed heeft benut. Volgens de technisch topman heeft het team mogelijk te weinig tijd genomen om met Fernando Alonso, Lance Stroll en de reservecoureur Jack Crawford uitgebreid door te spreken wat het team met de nieuwe onderdelen wilde bereiken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en blijft achter bij de verwachtingen. Betrouwbaarheid en snelheid van de auto en de Honda-motor laten te wensen over. Met een huidige plek in de verre achterhoede tot gevolg. Teambaas Newey trekt het de boetekleed aan. Zegt dat de opmerkingen van de coureurs zeker serieus worden genomen. Maar begrijpt ook dat er frustratie ontstaat als coureurs niet het gevoel hebben dat er voldoende naar hen wordt geluisterd. En volgens hem had het team meer tijd moeten investeren in die gesprekken. Newey legt uit dat Aston Martin al vroeg inzag dat de auto niet competitief genoeg zou zijn. En daarom heeft het team bewust besloten om in de eerste helft van het seizoen geen updates te introduceren. En dat was volgens hem een lastige keus, omdat de concurrentie zich in die periode wel blijft ontwikkelen en de achterstand daardoor verder oploopt. Toch noemt hij het een juiste beslissing, omdat het team eerst de problemen goed wil begrijpen voordat er nieuwe onderdelen aan de auto worden toegevoegd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Eindhoven richting Venlo. De afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en de Duitse grens een uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior heeft een onverwachte wending gekregen toen een jonge amateurscheidsrechter uit het publiek werd gehaald om de wedstrijd te leiden. Het gaat om de 20-jarige Quinn Vught. Zij zat aandachtig te kijken naar het duel, stond even later binnen de lijnen in het tenue van de scheidsrechter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Officiële scheidsrechter Edwin van der Graaf liep een beenblessure op, kon niet verder. Teammanager van FC Dordrecht, Roman Bussum, keek om zich heen en vroeg Vught om in te vallen voor de rest van de wedstrijd. Hij kreeg een tenue en dat moest allemaal een hele korte tijd. Hij leende voetbalschoenen van zijn broer en kon aan de slag. Nou is Vught ook gewoon scheidsrechter, want hij fluit normaal gesproken wedstrijden in de derde klasse van het amateurvoetbal, maakt deel uit van de talentpool van de KNVB en in het nieuwe seizoen gaat hij ook als vierde official aan de slag bij wedstrijden in de Eredivisie voor vrouwen. Terugkijken dan. Vught kijkt terug op een bijzondere ervaring. Hij vertelt dat hij geen tijd had om zenuwachtig te worden. Hij moest direct beginnen. En volgens hem was het een mooie leerschool om 40 minuten lang tussen de profs te staan. Hij had geen microfoontje. Hij werkte met een signaal op zijn arm voor de assistenten. En hij moest ook andere looplijnen gebruiken dan die gewend was. En voor Vught verliep zo'n zaterdagmiddag oefenduel dus heel anders dan gepland. Hij kwam eigenlijk als toeschouwer. Hij kwam kijken naar zijn broertje. Die speelde bij FC Dordrecht, was al gewisseld in de wedstrijd. Maar hij vertrok dus met een ervaring die hij als scheidsrechter niet snel zal vergeten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: miles away.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Nog één vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 6 kilometer file met 25 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 3 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.

0: Linda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Belinda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.